0: plek, hè? Ik heb hem vast.
1: Oh, nou!
0: Oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
2: Aangedaan.
0: Aan uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel.
1: Gloeiende, gloeiende, gloeiende, laat die kool op de punten vallen.
0: Dan moet je uitkijken, ja.
1: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er een uit.

vrij. Toch was daar niets meer dat haar bond. Ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde, het oud verhaal. En zij geloofde het allemaal.

Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om, zonder na te denken.

Monika, muziek voor iedereen. Nu is er nog alleen maar Atje Roland. Hij redt het met dat uurtje niet alleen. Zingen in de taal die wij nog spreken. Moet ik mij dan

wat? En voor de grap begin ik een lied te lalen. Toen zegt Teun, dat is te gek, wijfie. Dat moet je op een baantje knalen. Dus Teun begint te sjouwen met zijn stereo-apparaten. Ja, en ik heb dan staan zingen, wat? Als een

je dus gemeldet wordt dat mijn buurman, dat is dus Teun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Hij had ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaakt, want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje heeft.

je legt de kluiven aan de microfoon. Teun, houdt die hond dan even aan. Nou jongens, God van jengelen die haat. Hip, hup, haat, wie zijn broederschap? God, wie maar het thuis aan.

heeft ze het mooi meegenomen. Ja, toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet hè? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker aan. Daar zijn. Daar zijn. Daar zijn.

amor. Don Quixote, hold the never fast man. That a boy. Jullie kinderen van me gaan het uitknippen, man. Mensen uit alle landen.